Nou, was klanke van Frida en B.A. Robertson se Time. Voor dit mooi aan Luna se Jou Hart. En ek hoop jy het dit saam met my geniet. Ek gaan vir jou nou klanke speel van The Morning After met Goodbye Beautiful Girl. En dan gaan ek sommer nou vir jou Daffodils se I Will Follow Him speel. Geniet dit.

I hear your voice in passing cars. Dis Elowine. Voor dit Matthys Roots se Mariet se Wals en Lauren Dusky se I Would For You. Nou ja, so amper kwart voor hier by Bosveld Stereo, kwart voor 4. En hier's nog mooi klank wat vir jou voorlê voor ons by ons Christelike uur uitkom. Hier's Gian Groen se Piek My Vrou. My ouma het altyd gesê as daai voeltjie sing, dan moet jy weet die reën kom. So ek hoop ons hoor vir Piet my vrou. Dan uit die 60s uit The Beatles and I Love Her.

The Beatles and I Love Her. Voor dit Gian Groen se Piet my vrou. Nou ja, gaan hierdie uur afsluit met 3 in 'n ry. Eerste gaan ons luister na Joe Dolan se It's You, It's You, It's You. Okay? Dis jy. En dan na die 70s uit Debbie Boone se Baby I'm Yours. En dan gaan ons hom afsluit met Kabos, Father and Son.

Jannie Moelman en Eden met hulle mooi snit A Blessed. Ek nog een snit voordat ek gaan groet. Hierso is Natasha Joubert se Sonneblom vrou.

Dit is ongetwijfeld een formidabele stuk muziek, nee. Heilig verewig, gesing deur Arnold de Wet. Jy het gehoor hier by Bosman Stereo op hierdie is sondagmorgen. Die oordosie is by 5 uur en ons nooi jou nou om deel te hê aan ons oggendoordenking.

Daar is gospel muziek van die Casting Crowns en Nobody, waarna ons geluister het. Die horlosie is by bijna 6 minuten oor 5 van my. Willem Engelbrecht, goeiemorgen. Hartelijk welkom, as jy pas by ons aangesluit het hier by Mosval Stereo op hierdie zondagmorgen. Baie dankie aan John Lombard. John was van 1 uur af hier vanmorgen tot nou 4 uur, waar hy ons gezelskap gehou het en vir ons die muziek gemaakt het hier by Mosval Stereo. Nou, wat leef ons voor? Nie so baie nie, maar is zondag, nie, ons is nou rustig raak. Voor ek enig iets verder sê, baie geluk aan die springbokke. Ook maar net gemaakt, maar een ben is een ben, sê hulle altyd nie. Ons gaan oor so 25 minuut, 24 minuut min of meer, gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Nou het ek so deurgekyk al, daar is omtrent nie een streek in die land waar dit nie vandag gaan reën nie. Of, laat ek het anders stel, wat die weerbureau voorspel waar dit nie gaan reën nie. Kijk, is een weervoorspelling, nee. Enig iets kan verder gebeur. Maar, daar is reën en reënbuie en verspreide reënbuie wat voorspel word feitelik vir al die streke in die land vir vandag. Ons hoop maar so, want ek dink ons het reën rarig nodig. Nou, wat die weer betref, hoop ek jy het een goeie naweek. As daar nou moet gebraai word, moet jy maar daar onder die afdak gaan braai. Dus het ons eerste weervoorspelling om 5:30, een uur later, is daar een herhaling van die weerverslag. Er is nou baie speciaal vir die ouwens wat later wakker word op een zondag, saterdag en een zondag. So dat hulle ook weet wat die weer gaan doen. Dit wil sê, daar is om 5:30 is daar weer voorspelling en om 6:30 weer. En dan is ons eerste nuusbulletin vanmorgen eers om 8:00. Daarna is dit verjaardagboodskap tyd. As jy weet van iemand wat op hierdie zondag verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit met graagte hier by Bosveld Studio elke zondagmorgen. Jy kan die verjaardagboodskap stuur na 064-115-2281 en natuurlijk dan baie speciaal uitgesoekte muziek vir zondag hier by Bosveld Stereo. Kom ons begin met hierdie ene. Watershed, so Close My Eyes. Daarna is daar instrumentale muziek van Bert Kempfert en sy orkest, die baie mooi en baie bekende Wonderland by Night. Afrikaanse muziek van Tasha so bykie later en ook die Lighthouse Family se musiek. Hier is Watershed se Close My Eyes.

0: Dit is Tens Divinaar se liedjie Kisses en voor die baie mooi en baie bekende Mouthorgan Boy van Vicky Leandros waarna ons geluister het op hierdie Sondagmorgen hier by Bosbrand Stereo. Die muziek gaan voort net hierna.
1: Slegs 40 kilometer buiten Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het de swembarrens, waterglybane, wildritte, een kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou een breek en stuur die e-post na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend.
1: Maak slegs 40 kilometer buiten Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het de swembarrens, waterglybane, wildritte, een kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou een breek en stuur die e-post na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit.

0: 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Om ons te neem tot by die 8 uur nuus op hierdie sondagmorgen, hier is die muziek van Dana Tollentol, Simeon Hammond en hierdie ene Stay With Me van Sam Smith.

Jacques Du Plessis en Lachey met Skepe in die Nag. Op die speelhuis het ek jou Ferrari se Gypsy Girl, Jackie DeShannon, What the World Needs Now Is Love.

is een grappe om een bosman te vieren. Met die reek van vaars gebakte brood met koffie, zelfs thee. Is die slangvel op die waslijn en vonken uitgekapt. Met witklippel en soms rijkstoestaan.

0: A teach in the summer night, maar wel de river inside in Franny du Plessis in twee geskeer. Net hier by jou stasie met die hart van goud.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za.

0: Olivia Newton John, may it please, Mr. Please, Roan Ungerer, ek wil dankie sê. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15. Die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week, van beddens, yskaste binnen.

Alan Garrity, home isn't home anymore. As het terwijl home isn't home anymore speel, word het baie donker, sommer baie vinnig. Het lyk of het enige oomblik gaan reën. Het lyk amper asof dit aantrek en is nou hier middag. Leo nou in die beurt met meer as niks. Percy Faith, the goal from Ipanema. En dan Black, you're a big goal now.

Altijd lekker om hierdie net te luister. Net is Laban's Love in Siberia. Goeiemiddag van my of Gilbert Bosch, weer eens welke aan Rudy. Rudy van Deventer het natuurlijk ingestaan vir die prosesie op die sondagmorgen en vroegmiddag. Hy is weer morgenoogend om hier terug. Maar vir nou is het ek en jy in die volgende 4 ure wat ons mekaar geselskap kan. En as ek sê, ons begin hierdie uur goed, dan lyk het vir my of ons dit net beter en beter kan maak. The Rolling Stones, binnenkort met Under the Boardwalk. My is hierdie ou bekende, ek hou van hierdie weergawe van Stijn Voorhie. Spoorkies, nou ja, hierdie is treffer en of. Goeiemiddag, ek vertrou jou sondag is aangenaam, lekker papnaat, ne?

met Runaway. My eerste ander groot gestem. Hierdie een is nogal een wat ek ook geniet om na te luister. Maar hy het verskeie is op sy kerfstok. Demis Roussos. Sak hulle sondag middagklanke by Bosal Stereo 107.5 FM. The Moon and I.

Nog steeds een welbekende is net hierdie neverhaaie starig daan strijvers. En hy hou my slijf as die pas. Ja, dat vat my terug naar hy huispartijkies toe, jare gelede. The Kelly family, because it's love. Joe Forster binnenkort in vrede maak. Ek weet nie wat het hy aangejaag is, maar hy gaan vrede maak. En dan Eric Clapton. Hey, wonderful tonight. Maar eers, Amor Vitoni. Kijk diep in my oog vanavond.

0: my stok, stok op.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Wel, dit was nou vir jou een stevige dreenerij daai. Eers Frank de Waal met die epiese Living Like a Cry to Charisse Wilde Waters en Paul McCartney op die einde, We All Stand Together. En ons allemaal onthou nog daai animasie muziekvideo met die pannekies wat so saam gesing het. Goeie herinneringe van Paul McCartney daar. 9 minute voor 10 en ek gaan die uur vir jou uitspeel met Anay en Rooibaard en ook Sophie B. Hawkins. Tot dan.

0: Sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Paxel jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lengte naweek 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lynnwood en Boksburgtuin Sentrums. Moet dit nie misloop nie.
1: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Stem wat jy goed ken, jy weet ons wel, dit is Joe Black, hart soek wat hart wil hê. Voor het Riley Green, I Wish Grandpa's Never Died, ook een man wat besig is om baie vinnig diepspore in die country muziekwereld te trap, natuurlijk ook op die toneel verskyn, wel, een groter deel van die toneel oorgeneem. So paar jaar gelede toe hy saam met Ella Langley, You Look Like You Love Me opgeneem het, speel hom nogal gereeld hier by Bosveld, een goeie snit. Maar ja, die man maak uitstekende muziek. 10:45, goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo op hierdie sondagaand. My naam is Dewald Verleen, ek hou jou nog geselskap tot so kort voor 1:00, skeef vir oggend oor aan Rudy van Deventer, en hy gaan jou deurvat tot 5:00. Ek het vir jou plaaslike klanke van Dennis East, hierdie is Without You.

Bad Finger Day of the Day voor het Tobo Spreekies kom terug. Bring ons uit by 11:15. Kan nie geloof waar die tyd heen gehardloop op hierdie sondag aand. Boys, en is volgende, Love Me For A Reason.

Clonker, 82 days inside One Republic, sink or swim, scallywag, if I let you go, wat vir ons die twee naar hy begin het. 20 voor 12, goeiemorgen, goeienaand, is nog heeltemal goeiemorgen, goeienaand. Welkom hier by Boswell Stereo, my naam is Dewald Vloen, ek is nog saam vir so bykie meer as een eer. Ek het vir jou Johanna Field, volgende met Silvermaan, en dan ook, al die pad uit Griekenland uit, Nana Muscuri. And spinning wheel.

Roberto Mensinger is met Monja. Heerlijke oude klanke. Nou het ek vir jou vier werke. Barry Keep en Keith Urban, I got a message to you.